0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder 1 dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen, in de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde.

0: vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toen iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

Aan de andere kant stond de Piotte strak, de kazerne der deserteurs. Martinus keek Antonius aan, te vrije werd er dan geknikt. Ook eur mag het gaan, ik zoet, hoorde in tijd, huurt weggetikt.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburg wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Short.

0: Reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

0: Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Crazy way to get your kicks.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorst-aan-de-maas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin.

0: en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaas.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: En een goeie merk, illustraties. Het is maar zondag, zondag 4 oktober. We zitten alweer in de maand oktober. En dat is zo'n maand dat mensen met van alles hoed schijnen, geloof ik.
1: De maanden, nee.
0: Ja.
1: Wie dat?
0: Waar schijnt er geen met jou in oktober? Schijnt er goed met roken, of is dat stoptober?
1: Stoptober, ja, maar dan moet wel eerst roken, wat?
0: Ja,
1: dat kunnen we mee stoppen.
0: Dat is zo. Dat
1: ik ben zo slim geweest.
0: Ja, maar ja. Maar je hebt het schouw even goed gehoord, maar dat is het wat anders. Moeten we er ook mee stoppen?
1: Ja, maar de schouw die roept die is ook niet meer.
0: Oké. Okay. Luisteraars, het is zondag 4 oktober. Dat betekent dat we tussen 9 en 12 weer een nieuwe aflevering van de Wekkerradio hebben. En die zit de poppetje vol.
1: Echt hoor?
0: Ja, wat hebben we allemaal? Ik denk, nog niet dat zeggen, dan zou ik het er snel erachteraan zeggen.
1: Ja, ik was niet snel genoeg. Maar wat hebben we vandaag? In ieder geval tussen 9 en 10 moeten we bij de Pink zien. Dan om 9:30 hebben we onze Thijs aan de telefoon voor het weerprotje. Tussen 9 en 10 hebben we ook...
0: De Voors van Grubbe Voors.
1: De Voors van Grubbe Voors. In de studio. En ja, dan moeten we hier even helpen, want ik ben het een beetje kwijt. Waarom kwam de Jorgen weer?
2: Ik kom het vertellen over het festival Vorstelijk. Een middeleeuws festival in Grubbe Voors.
1: En je hoort op de radio Wim Zegers, die erover kunt vertellen dus. Dan, heb ik het spelletje al gehad?
0: Nee. Ja.
1: Ja, heb ik het al gehad?
0: Ja.
1: Oké, dan hem halen voor de bloemenketting.
0: Ik ben gewenst bij Jan Hartz en Hegelsum en zijn vrouw Tini, die kregen samen de rozen. En ja, we horen straks hoe het allemaal verder gaat. Ik denk dat we wel in een Hegelsum blijven, zoiets. Volgens mij denken die zo in Hegelsum. Nou hebben ze...
1: Nou blijven we heen. Hey, blijven we plekken.
0: Als de zoiets. Als de mensen aan dat aan criterium voldoen, heb ik er weinig over te zeggen.
1: En als Hegelsum heel veel van die mensen heeft, dan mocht dat allemaal ook. Dan zien we niet beperkt tot grenzen.
0: Dus we gaan Jan Hart straks bellen.
1: Oké, en dan hebben we dan ook weer een studiogast, hè?
0: Nee, we gaan tussen rond de klok van 9:30 gaan we even bellen met Paul Helders. Dat is een van de organisatoren van het Sinterklaashuis wat in de locht komt, de Melders. En ze zoeken nog wat mensen links en rechts en die vragen of we hem even wil je bellen, wil je een oproep doen. Tuurlijk, in het bios kent bijna alles.
1: Voor dat grote feest wel, ja.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog lekkere muziek, berichten wat er vandaag allemaal te doen is.
0: Ja.
1: En wat schelen wazel, denk ik.
0: Zo is dat. We gaan nog twee pleitjes draaien en dan is onze Wim aan de beurt. En dan gaat hij even

voor wat vertellen. Want ja, die moet dadelijk om 10 uur gaan weer hobbyen. Dus er is niet zoveel tijd. Dus, maar eerst gaan we in de fietsen draaien. En we draaiden net trouwens altijd nu AMC-zangers met mijn deur. En dit is Helene Fischer.

0: Zo, en dit waren Dana Winner en De Stilte van de Stad. En we hadden Helene Fischer en Van Hier bis Unendlich. En ik heb hem vast al een klein beetje gehuurd. Wim Zegers uit Grubbevorsten is hier. En Grubbevors wordt in de 30 en 31 oktober helemaal omgebouwd tot een middeleeuws dorp.
1: Aha.
0: En, ja, als je er niet zoveel vanaf weet, dat zie je meer luisteraars ver of niet. Ja. Wim moet je gewoon alles laten vertellen.
1: Wim.
0: Ik kan goed praten.
1: Dat is dukke gebeurd in Grubbevors, of nee?
2: Nou, we hebben,
1: we
2: hebben twee keer het Witte Dame Festival georganiseerd. In 2017 en in 2022. Maar we hebben het festival nu een andere naam gegeven. Vorstelijk. Er zit natuurlijk Grubbevors in en de Vors. En het gaat uiteraard over de middeleeuwen. En ook de Witte Dame, een legende. Ja, waar Grubbevors eigenlijk trots op is. En waar ook heel veel van afhangt. We zingen erover, we speulen erover. Die blijft natuurlijk ook wel centraal in het festival. Maar we denken dat met de naam Vorstelijk, dat we daarmee een breder publiek kunnen trekken, dat het voor de grote regio interessant wordt om naar Grubbevors te komen, om zeg maar, van dit festival te gaan genieten.
1: Ja.
2: Een festival,
1: wat,
2: ja.
1: En wat kunnen de mensen daar verwachten?
2: Ja, het is een festival in de middeleeuwse sfeer, want de legende van de Witte Dame is een legende die zich afspeelde in de middeleeuwen.
1: Normaal zien het Witte Wieven, maar bij jullie is het de Witte Dame.
2: De Witte Dame, ja. De Witte Wieven, dat is meer iets wat in Overijssel en zo, dit verhaal is ook, ja goed, ik kon het verhaal niet gaan vertellen. Dan moeten de mensen ook maar komen
1: ervaren.
2: Ervaren, want het verhaal van de Witte Dame zit wel weer verpakt in een mini-opera. Want we hebben ook, het festival is een theaterfestival, strootheater, maar ook theater op podia, maar ook theater in diverse sfeergebieden. Dus de mensen die het festival komen bezoeken, die weren eigenlijk vanaf de poort, een robuuste middeleeuwse poort, weren meteen de middeleeuwen ingezogen met klaroengeschal en begeven zich dan zeg maar in een gebied wat helemaal omgetoverd is door een middeleeuws dorp, een middeleeuwse setting. Dus er is een merd, er is een hof van ellende en hoop waar mensen melaatse, kranken, allemaal behandeld werden zoals het in de middeleeuwen ging.
1: Ja.
2: Er is een gebied waar de adel, die neerkieken op het gepeupel. Er is een gebied waar het geluif centraal staat. Er is een volksbuurt, daar gaat van alles gebeuren. Alles wat eigenlijk niet door een beugel kent, dat gebeurt door. En de mensen kunnen zich overal in die sfeergebieden gewoon lekker mengen tussen de 300 figuranten en acteurs die dat festival inhoud gaan geven.
1: Ja.
2: Dus het is een heel dynamisch gebeuren met muziek. En uiteraard is er ook wat te eten, te drinken, ook in de middeleeuwse sfeer. Dus we staan eigenlijk garant voor zeg maar drie tot vier uur lekker vertier. Ja, vanaf het moment dat de mensen de poort van het middeleeuwse stadje Grubbevors in dit geval binnenkomen.

0: en zich eronder kunnen dompelen, ja, in allerlei taferelen. En ja, ze moeten zich goed laten verrassen.
1: Ja.
0: Mensen moeten zich goed laten verrassen.
1: En wanneer vindt dit plaats?
0: Dit is op 31 oktober. En op de Vrijdag begint het om 4 uur.
1: Ja.
0: We zoeken vooral het duister op het en begint het al te schemeren. Ja. Want dan kunnen we, zeg maar, alles wat we niet willen laten zien, kunnen we weglaten. En datgene wat we allemaal gebouwd hebben en wat zeg maar de middeleeuwse sfeer goed laat zien, kunnen we dat extra belichten. En zaterdag 31 oktober beginnen we 's middags om 3 uur. Ja, en we gaan door tot 11 uur. Het is een festival voor iedereen. Dus volwassenen, maar ook kinderen. Kinderen kunnen deelnemen en kinderspelen. Er is een kinderspeeltocht door het hele gebied met allerlei leuke opdrachten die natuurlijk te maken hebben met die middeleeuwen. Dus ja.
1: Ja, en je kunt in feite gewoon wanneer je wilt.
0: Je kunt komen, je kunt vanaf.
1: Je zit gewoon van alles wat gebeuren om je heen.
0: Eigenlijk is het een permanent theater.
1: Ja.
0: Vanaf Friedrichs vanaf 4 uur en Sortes vanaf 3 uur. Zien die 300 tot 350 figuranten en acteurs zien gewoon in een rol en blijven bezig. Dus het maakt niet uit of de mensen om 3 uur komen of om 4 uur, om 4 uur of om 9 uur. Ze krijgen bij binnenkomst een flyer, waar op de plattegrond staat, waar precies staat aangegeven wat waar is. En sommige theaterstukken zien ook een tijd gebonden. Maar die werden weer verschillende keren herhaald. Het zijn ook maar korte stukken, iets van 20 tot 24 minuten per stuk. En dus de mensen kunnen eigenlijk zelf bepalen wanneer ze komen en dan hun eigen route afleggen door het festivalgebied. En wat ik net al zei, ook een goede ervaring van vorige keer, 3 tot 4 uur, 4 uur is gegarandeerd.
1: Ja. Ja. Dus op tijd gewoon?
0: Op tijd gewoon, dan kan ze zeg maar
1: terugkomen.
0: Ja, dan kan ze lekker in eigen tempo. Ja.
1: Ja.
0: En uiteraard, het is een festival wat geld kost. Hè, dus we werken veel kosten. Dus we zullen ook om uit de kosten te komen bijdragen, moeten vervolgen een entree moeten we hebben. Dus er zijn tickets te koop.
1: Niks schieten zon op,
0: nee. Er zijn tickets te koop voor 10 euro. Op de website van Vorstelijk Festival, Grubbe Vorst. Ja, dan komt er altijd bij users een Vorstelijk Festival in teams. Of, nou, dat maakt niet uit. Dan kan ze de tickets bestellen. Ik zou ook adviseren, koop de tickets van tevoren. Dan hoeft ze dan niet in de rij te staan. Ja. Want we weten van de eerste keer dat de mensen wel 3 kwartier lang in de rij hebben gestaan voor de dagtickets. Ja, dat is verstandig denk ik om de tickets van tevoren te kopen. Dan kan ze zo meteen zeg maar de middeleeuwen inlopen.
1: Ja. Nou, het klinkt goed, Wim.
0: Ja, we maken ook mooie muziek. Wat ik al gezegd heb, er zijn allerlei groepjes ook vanuit de harmonie en van het andere die middeleeuwse deuntjes spelen. We hebben ook een vorstelijk lied gecomponeerd, wat straks ook in het festivalgebied te huren zal zien. Ik weet niet of Louis het gaat draaien dadelijk. Of dat net,
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ik durf dat niet te weigeren. Want
0: nee.
2: Keer als ik gewoon zei, ik krijg
0: zo'n meter. Dan is het een primeur. Want het is dat nou natuurlijk nog niet ten hoor gebracht. Dus dan kunnen de luisteraars van de Wekkerradio, die huren nou de primeur van het vorstelijk lied.
1: Ja.
0: En dan krijgen de mensen een beetje al de sfeer van wat ze straks in Grubbe Vorst allemaal te verwachten.
2: Okay. Heb ik nog geen vraag? Jullie zitten toch wel naar het kapelke van Genuie gewoon, of nee, voor een kerstknaam te steken, want we hebben al zoveel god weer gehad.
0: Ja, die mensen zitten dan op is of zo.
2: Ja, geen idee.
0: We zien natuurlijk een beetje afhankelijk van het weer. We hebben tot nu toe bij beide festivals hebben we gewoon heel veel mazzel gehad.
1: Ja.
0: Kijk, een beetje regen maakt ook niet uit. Ja. Dus, want er zijn ook voldoende mogelijkheden. Er is een taverne, er zijn er dingen. Dus als er een buitje is, kunnen de mensen ook naar binnen. Maar ja, een beetje regen moet de mensen niet tegenhouden.
2: Ja,
0: ik beloof ze dat ze werkelijk een schitterend festival voorgeschoteld krijgen. En ik weet ook van vorige keren dat mensen zeiden, als we dat geweten hadden, ja, dan waren we ook gegaan. Nou, die mensen die dat toen allemaal zeiden, die moeten nou gewoon allemaal komen. Ja. En familie en vrienden
1: alles meenemen. Alles meenemen, die ganse heuvel op.
0: En ik weet zeker dat ze een geweldige happening hebben in Grubbe Vorst.
2: Ja, en in de middeleeuwen regende het ook wel.
0: In de middeleeuwen regende het ook, jazeker. Ja. Ja.
1: Dus mensen, resume 30 en 31 oktober. 30 oktober vanaf 4 uur.
0: Ja.
1: 31 oktober vanaf 3 uur is het te doen in Grubbe Vorst. Vorstelijk Grubbe Vorst.
0: Ja.
1: Ik zeg het goed, hè. Geen waandoe in de middeleeuwen. Je hebt 3 tot 4 uur, 4 uur. Dus zet het in een agenda. Of beter nog, koebel vast de tickets, dan weet je zeker dat je er naartoe kunt.
0: Heel fijn, ja.
1: Hebben we alles gezegd, Wim?
0: Volgens mij is alles gezegd.

Zo, dat was helemaal het vorstelijk lied. Het Grubbenvorst voor straks 30 en 31 oktober. Als vorstelijk Grubbenvorst plaatsvindt. We willen hier een draaien. En intussen denk ik dat Veronique met Thijs Seligiet bellen. Dit is Ruud Appelhoff. 30 jaar moet je het zien.

0: Zo, en dit was Ruud Appelhoff met zijn speciale plaat. 30 jaar aan musiceren. En Veronique en Thijs aan telefoon, dus we gooien één mapje erin.
1: In Artis is de grootste en dikste olifant gestorven. En de oppasser zit er wie een klein kien bij te beuken. Leed die mevrouw troosten in hand op zijn schouder en zei: meneer, hield geen zoveel van hem. Om de drommel niet zitten, oppasser, maar ik moet het gaat graven.
2: En dat was Huibertje met een kort mupje. En dat brengt de tijd op 9:56. En dat betekent dat we het weerpratje gaan doen met Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
3: Dag, Veronique. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Anne.
3: En dat is het, hè.
2: Ja. Zou je ook naar Max Verstappen te kijken? Of word je door naar kijken?
3: Nee, dat kijk ik eigenlijk nooit naar. Dus.
2: Oh, toch regent het.
3: Ja, ik hoorde net op een andere zender.
2: Ja.
3: Radio 1, en die maakte de grap dat... je zou beter met een boot kunnen racen, hè. Dat ging nog sneller, geloof ik. Ja.
2: Maar klopt het dat ze door de regen niet kunnen voorspellen of kunnen verwachten? Giet het toch zo snel?
3: Ja, het is natuurlijk een heel vochtig tropisch klimaat, hè.
2: Okay.
3: En nou weet ik niet precies of ze daar nu in de regen iets zetten, maar... ja, in de loop van de dag kan er natuurlijk wel razendsnel onweersbuien ontstaan. En

0: Ja, ik weet niet of dat nu ook het geval is. Maar nee, dat heb ik eigenlijk niet zo gevolgd.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ik weet de plaats niet eens. Maleisië toch, hè?
1: Maleisië, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus. Goed, bij ons is het druk om een brug te maken, ja. Dat weer bij ons. En ja, ook, want we zitten in oktober, ook het afgelopen maandje. September was aan het droge kantje, met name als we kijken naar de maandjetalen. Normaal is zo'n 60 mm, dan zitten we toch van honger. De minste regen hebben we bij Jans tegen zijn mildere, 25 mm. Ik zag aan de overkantje van de Maas een aarse 26 mm. Dan hebben we nog 34 mm in Brokkense Vors. In Zwolligen 32, Tinderen 42, op Meldersen 36, in Horst 43, en Meertrik 35. En in Zerem hebben we dan nog 54 mm en Maasbree 51. Dus het was droger normaal. En ook nog de meeste regen, met name zo richting de autoweg A67, van Venlo naar Eindhoven, daar hebben we dus nog de meeste regen. De meeste regen is gevallen op de zonnige 13 september. Dat was ook een beetje een weersomslag van ja, de droogte naar een wat nattere periode. Hoewel, ja, eind deze maandje de droogte toch weer toegeslagen. Want als we kijken naar deze week, vind ik, afgelopen maandag en dinsdag, en toen wordt kermis in Zwolge, toch, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat waren nog historische dagen, ook voor Zwolge. Want dat was temperaturen, als we kijken naar het KMI, weer zo'n horse van 28 graden, 7, 28 ja. graden. Dat zijn toch ongekende temperaturen voor 29 en 30 september. Dat is eigenlijk in onze regio nog nooit gemeten op deze data. Dus dat waren weer twee dagrecords qua warmte. En nog mede door die warmte is september ook een warme maand geworden. Ongeveer de op 5, 6 warmste september. September 3 jaar geleden was nog record warm. Toen hadden we trouwens ook een hittegolf, dat hebben we nog niet gehad. De warmste dagen in september, dat was maandag 7 september. Toen hadden we in Hoors 30,3 graden. Dat was de enige tropische dag. En kijken we naar de hoeveelheid zonneschijn in Horst. Dat was 168 uur in september. En dat is zo'n 5 zonuren meer dan normaal. Dus iets, ja, zeg maar, een vrij normale zonneschijnduur. En aan het droge kantje, met name ook in de tweede helft van de maandje. Want toen is er eigenlijk nauwelijks regen meer gevallen. En dus ook zo links en rechts dat er weer berekend werd.
1: Ja. Ja, maar de regen is volgens mij allemaal in Spanje gevallen, of nee?
0: Ja, dat zag ik ook inderdaad, hè, op sommige plaatsen. Ja. En dat had ook weer te maken met het enorme warme zeewater van de Middellandse Zee. Want eerder in september is het ook wel in delen van aan de oost, ja, aan de kant van de Middellandse Zee. Dat is dus, als je de kaart kijkt, aan de oostkant van Spanje. Daar is op sommige plaatsen ook enorm veel regen gevallen met wateroverlast. Hè. We kennen die beelden van Valencia nog wel een paar jaar geleden. Mm-hmm. Toen ging het nog gigantisch mis. En ja, daar kan ze eigenlijk wel een beetje op wachten, op dat soort toestanden. En ik zag in september ook een keer, want ik ben in april naar Rome geweest, dus dat volg ik wel een beetje, dat er op het vliegveld midden in de stad op één dag 100 mm was gevallen, maar ja, met ook enorme wateroverlast. En dat ligt ook, ook dicht bij de Middellandse Zee, of ja, door natuurlijk de Tyreense Zee. Maar dat was ook enorm warm. En dan kreeg ze natuurlijk, ja, hoe warmer zeewater, hoe meer regen. En dat hebben we in september trouwens ook, hè, want in delen van Noord-Holland is in september meer dan 100 mm regen gevallen. Tegenover, ja, bios de minste regen. En dat is eigenlijk een gebruikelijk beeld voor september, dat door het warme zeewater dat aan de kust ja, de meeste regen valt.
1: Ja. En dat
0: geldt trouwens ook voor oktober.
1: Ja. En als we nou vroeg gaan kijken naar komende week, dat kunnen we komende week verwachten.
0: Ja, ook een weersomslag. Ik denk dat de weersomslag donderdag komt. Met beduidend lagere temperaturen. Eigenlijk normale temperaturen. Normaal is nu een graad of 16 in de middag. En dan zitten we, ja, zitten we nog 4 dagen dik boven. Dat is vandaag, maandag, dinsdag en woensdag. Met smiddags temperaturen van meer dan 20 graden. Ik denk dat we het komen op zo'n 21 tot 23 graden. Ook vanmiddag 23 graden. Een hele schone

ja, Werelddierendag. Ja, dus geen honden weer, dus de kans volop met, ja, met de dieren erop uitgaan of de andere dingen doen om de dieren het aangenaam te maken.

0: brug weer en helder. Met vrij snel douw op de grasmat. Dus dat heeft misschien ook nog wel invloed op de bal. En dan de komende 3 dagen dus nog. Dan hebben we warm nazomerweer, volop zon. Woensdag geleid ik wat meer bewolking. Er kan dinsdags wel een enkele bui vallen. Of een paar buien met kans op onweer. En te kijken, dat is het begin van de weersomslag. Op donderdag tamelijk veel bewolking. Met het eerste dagdeel een paar buien. Misschien met onweer. Of een lange periode met regen. Later op dag breekt de zon door. Maar ja, dan hebben we temperaturen van maximaal 15 en 16 graden. Dus normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En dat geldt ook voor vrijdag en volgend weekend. Met iets meer wind, het zal ook wat frisser gaan aanvullen. Ja, dat is een duidelijke weersomslag. Met dan nog een paar buien, maar ook een droge periode. Met af en toe de zon erbij. Dus als we wel eens genieten van zonnig weer, nazomerweer. Ja, nog 4 dagen. Vandaag, morgen, dinsdag en woensdag.
1: Oké. Dat gaan we zeker doen, Thijs. Dankjewel voor het weerpratje.
0: Graag gedaan.
1: En Geer, horen we je volgende week.
0: Iedereen, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi.

0: Zo, dit was Marleen Rutte met Breng mij nog lang niet in de hoes met haar nee nummer.
1: Minuutjes hebben.
2: Dat heet die huur.

0: Ria.
1: Hey Ria. Goedemorgen. Met Wekkerradio. Oh, Mia. Mia.
0: Ja, oké, okay, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Maar ja,
0: goedemorgen.
1: Dat had je weer willen huren, hè?
0: Oh, oké. Okay. Oh ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, jullie hebben de neus. Sorry. Ja.
1: Nou, dadelijk weer puzzelen.
0: Zeker, dankjewel.
1: Okay. Joe, hoi. Hoi, hoi.
0: Ook zo, hoi.
2: Ja, we hebben dus een tennis momentje nog niet gehad. Hier komt, ja.

0: dit was een cynisch momentje.
1: Claudia de Brij.
2: Goedemorgen, Wekradio.
3: Goedemorgen, inderdaad, met de Wekradio. En wie heb ik aan de lijn?
2: Jos Smits.
3: Wil Smits?
2: Jos Smits,
3: Jos.
2: Ja,
3: Jos Smits. Goed, Mildre. Je hebt het helemaal goed gedaan en dat betekent dat je van ons een prijs krijgt. En vandaag is dat een bon voor een biologisch cadeaupakket van de Gortmeulen in Hoorst. Dus dan moet je naar het winkeltje van Fien wat lekkers gaan halen.
2: Dat is mooi.
3: Dus ik krijg er wel zeker de goeie vitamine binnen.
2: Daarom.
3: Blijf zo meteen aan de lijn hangen voor de adresgegevens en alles. En dan wens ik je nog veel succes bij het puzzelen dadelijk. En uiteraard ook nog een fijne zondag.
2: Dankjewel, hè.
3: Joe, groetjes. Hoi.
2: Hoi.

John, dat was weer een andere keer. Het prachtige liedje van de Herfsthadeband. Mooie mens. En wij nog tussen Stinnies met Meintje Ves. Voor de bloemen. Voor ons. Je moet echt bij de pinken moest zien. Van Claudia de Breij mag ik dan bij jou zijn. En toen hebben we Jos Smits uit Milderen aan de telefoon. En de prijs die Jos gewonnen heeft. En is vandaag gesponsord door Camping Landgoed Gortmeulen. Goed hoors. Dankjewel daarvoor. Pascal, Sandra, Finn en Ton. En met kermisklanten maken we de deur voor. Dan zien we dadelijk aan alle kanten terug van 10 uur met 14 letters. En deze keer heb ik wel gezorgd dat de goede letters er wel bij stonden.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen.

0: ontdek het programma op www.schouwburgvenraai.nl. Verrijken, verbinden en verrassen in Schouwburg Venraai.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
10: De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: is groot vandaag.
1: Ja, en dit waren Oetgrubbevorst nog een keer de Marshmallow Moonshine midden. Het is goed vandaag.
2: En dat brengt de tijd op 8 minuten over 10. En dat weet jullie al.

0: bepalen hoe laat het is. Acht over tien.
1: Hebben ze gecontroleerd of ik het ook wel veranderd heb?
0: Nee, het klopt. Tante Truus zei het klopt.
1: Oh, oké.
0: Ik vertrouw wel blindelings, jong. Dat moet onderhand toch wel weten na 24 jaar.
1: Ja?
0: Hè?
1: Hè? Tegen mij?
0: Ik ga je tegen nou, joh.
1: Krietheid.
0: Maar mensen, pak ook pen en papier bij de hand. Of het scrabblebord of net wat je nodig hebt om te kunnen puzzelen. Want hier komen de 14 letters. En volgens tante Truus zien ze nou goed. Dus Louis heeft het helemaal prima gedaan. En ik kan zeggen, het is geen moeilijk woord. Nou, ene keer de W van Willem. Ene keer de W van Willem. Ene keer de M van Max. Ene keer de M van Max. Twee keer de T van Truus. Twee keer de T van Truus. Ene keer de P van Pietertje. Ene keer de P van Pietertje. Twee keer de R van Rudolf. Twee keer de R van Rudolf. En twee keer de S van Sandra. Twee keer de S van Sandra. Dan kom ik bij de klinkers, oftewel de dierentuin. Twee keer de A van een antilope. Twee keer de A van een antilope. En drie keer de O van een olifant. Drie keer de O van een olifant. Dat zijn de 14 letters. En ik ga ze even voor u herhalen. Ene keer de W van Willem. Ene keer de M van Maria. Twee keer de T van Truus. Ene keer de P van Pieter. Twee keer de R van Richard. Twee keer de S van Sandra. Twee keer de A van Aap. En drie keer de O van Olifant. Dat zien ze. Als je het woord hebt gevonden, dan moet je hem bellen. En door bellen ze al. Op het nummer 077-398-7742. Of je doet e-mailen. En dat kan op het adres. wekkerradio@omroephorstandemaas.nl. En dan geef je op de onderwerpregel het woord. En het telefoonnummer. En dan kunnen we je ook snel verwerken. Komen we bij de aanwijzingen. Nou, het gaat net om lieg.
1: Van Nederland naar Duitsland of van Nederland naar België.
0: Ja, is het dat?
1: Denk ik.
0: Oké.
1: Okay. Bij mijn kennis wel, maar ja, of ik het goed zeg, weet ik niet.
0: Nou. En dan zeg ik het al veur als ik dat zeg. Ik wou zeggen, een zalm vindt dat geloof ik ook heel fijn.
1: Dat zou best kunnen.
0: Die dan al tegen de kieren zwemmen, volgens mij.
1: Nering ook.
0: Ja? Ja, denk nou, kijk maar, met die eerste aanwijzing komt er ook wel.
1: Denk het wel.
0: Vooruit, hè.
1: En anders belde gewoon het telefoonteam op.
0: Mijn telefoonteam?
1: Nee, mensen hebben toch, ze zijn toch die telefooncirkel.
0: Oh hebben, ja, de cirkel. Ja.
1: Dus dat is ook uw telefoonteam.
0: Ja.
1: Zullen jullie niet komen bellen met een van uw oude telefoonteam?
0: Om mee de puzzelaars.
1: Ja.
0: Pletje?
1: Ja. Aantal mensen vinden dit de mooiste plaat van Django Wagner. Kali. En volgens mij zingt Beppie er ook nog een keer over in dialect. Oh. Beter goed gejat als

Zo, dit was Elty doet het laat met euro-uitvoering van de Engelbewaarder. En zij hebben dus 29 november hier in het gasthuis, hebben ze hun jubileum. 22 jaar Elty nooit te laat. En komt er kaartje voor, dat is een feestmiddag. Dat wordt echt hartstikke gezellig hier in het gasthuis. En voor die kaartjes, kredituurpilsjes en een daas. Foxclub met Noor, waar ik dich liebe. En Django Wagner met Kali. En dit kunnen moeten de beste zangers van Nederland. Clouseau zong een liedje voor Zoe Levi. Ik vond hem best wel mooi.

0: was Andrea Berg. Ik heb mezelf wiedergevonden. En daarvoor hebben we de uitvoering van Clouseau. Goed, beste zangers van Nederland. Ik zing voor Zoe Levi. Veronique.
1: Ja, het is nog niet zover. Het duurt nog een paar weken voordat Sinterklaas in het land komt. Maar hij in Hoorns en de Maas zien ze al heel druk bezig met het maken van een Sinterklaasdorp. En daarvoor heb ik aan de lien Paul Helders de ganse club bijeen mocht halen en mocht bespreken hoe ze alles gewoon uitvoeren om straks een mooi Sinterklaasdorp te krijgen in streekboerderij Museum De Locht. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zoals ik al zei, het Sinterklaasdorp.
2: Ja, het is fantastisch, hè?
1: Ja, hoe is het idee ontstaan?
2: Nou ja, ik zit samen met mijn collega Thijs de Mulder. We hebben kindjes en de leeftijd van die oudste van ons wel 3. En ja, superleuk. Het enige wat hij wil lusteren in de auto is, ziekens komt de stoomboot en, andere Sinterklaasliedjes. Ja, het is gewoon een fantastisch moment in het jaar. En een leuk feest, een leuke happening. Ja, toen ontstond bij ons in Helmond. En in Helmond hebben ze het kasteel van Sinterklaas.
1: Het kasteel, ja.
2: Ja, en toen reden we door over de brug in Helmond. En toen zei ik, ja, maar dat is tof man, wat ze hier doen. Dat kunnen we in Hoorns van de Maas ook. Meer als een gek idee. En toen zei Thijs, nou dan gaan we dat toch doen.
1: Oh,
2: en zo is het idee ontstaan.
1: Ja.
2: En toen zie je later Inge van Rooij en Ron van den Beekham aangehaakt. En toen hadden we ineens een stichting.
1: Oh, mooi. En hoe lang is dat geleden dat idee is beginnen te borrelen?
2: Ja, we hebben dat gesprek gevoerd met Ron en Inge op 4 december vorig jaar.
1: Ja.
2: En toen hebben we nog ter plekke door Helmond gebeld. Toen zijn we nog op bezoek geweest in Helmond van hoe hebben jullie het allemaal georganiseerd en geregeld en wat kunnen we ervan leren. En dus eigenlijk vanaf vorig jaar 4 december.
1: Oké.
2: Zien we los. Ja.
1: En dan in Helmond hebben ze het in een kasteel. Maar jullie pakken het gelijk goed aan. Jullie gaan maar goed een gans deur maken.
2: Ja, dat is wel leuk. Ja, zeker. Want in eerste instantie waren we ook op zoek naar een kasteel. Ja. Maar toen hebben we een rondgangetje gemaakt. En uiteindelijk kwamen we bij De Locht. Gewoon om nog eens te kijken van wat hebben ze er eigenlijk. En wat zien de mogelijkheden. En het enthousiasme wat er was onder de vrijwilligers en het bestuur van De Locht.
1: Ja.
2: Ja, toen wisten we al

0: zeker. Hoeven niet verder, dus ook dit moet de plek weer waar Sinterklaas mag logeren het komende periode.
1: Ik wil zeggen, en ja, wat dat betreft, het Sinterklaas verhaal is ook al zo oud. Dat past dan ook heel mooi bij de locht. Want dan kunnen het ook door de eeuw heen het Sinterklaas verhaal. Want die man is hetzelfde gebleven. Hij gedrukt zich misschien wat iets anders dan dat je vroeger deed. En zien, zien knechten en zijn hulpjes, die zien ook een beetje anders geworden. Maar het verhaal staat nog steeds en de boodschap is er ook nog steeds.
0: Ja, en dat is het. En die hele beleving en die ervaring. Ja. En ja, gewoon de spannende tijd.
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Ja.
1: En wanneer hier de deur op dat leven komen?
0: Nou ja, als alles goed gaat, en dan gaan we wel vanuit dat het gelukkig is. Gaan we 21 december.
1: Dan een beetje natuurlijk.
0: Ja, 21 november natuurlijk.
1: Ja.
0: Gaan we los en dan is dat de eerste dag. En dan hebben we twee draaidagen in het weekend. Zaterdag, zondag. Woensdagmiddag. En dan het weekend erop weer. Zaterdag, zondag. En dan nog één keer woensdagmiddag.
1: Ja, en kunnen een tipje van de sluier lichten wat mensen kunnen gaan verwachten als ze erin gaan? Met de kids?
0: Ja, weet wat er gebeurt, Veronique? Zodra je de juiste mensen bij elkaar zit met creativiteit en enthousiasme, dan wordt het niet alleen de Sinterklaas deur op.
1: Nee.
0: Maar dan komt er ook mogelijk een Sinterklaas lied. Dan komt er een Sinterklaas journaal. En dat wordt allemaal opgetuigd. En ik wil natuurlijk niet te veel vertellen van wat er gaat gebeuren bij de locht zelf. Maar het is vooral de bedoeling dat het het moet wel echt een goede sfeer weer. Dat is... We gaan daar meerdere ruimtes aankleden tot de pakjeskamer of de inpakkamer of noem het maar op.
1: Ja.
0: En in elke kamer moet een soort van sketch gespeeld worden. Dus er komen Pieten, die spelen door een show. En die nemen de kinderen en de ouders helemaal mee in de beleving en in het verhaal.
1: Ja, nou het klinkt goed. Geweldig.
0: En, ja, zeker.
1: Om het allemaal kloot te krijgen, hadden ook nog wat nodig, heb ik begrepen.
0: Ja, zeker. Maar eerst wil ik zeggen dat we alle 128 mensen op wat voor manier dan ook aan ons hebben verbonden om te helpen als vrijwilliger.
1: Ja, top.
0: Ja, dat is ongekend.
1: Ja.
0: Dat enthousiasme en die bereidheid om mij te denken op wat voor manier dan ook. En tegelijkertijd zien we ook nog heel hard op zoek nog Pieten, die ons willen helpen om die show echt helemaal fantastisch te maken.
1: Ja, en maakt het wat doet, moeten ze ergens aan voldoen? Of zegde nou iedereen van jong tot oud mocht dit gaan doen?
0: Ja, zeker. Iedereen mocht van ons mij doen. Ik hoop ook geen volleerd Piet te zien of toneelspeler of musicalster.
1: Als je vroeger maar ook Piet-diploma geld hebt zien.
0: Ja, zelfs toch. Dat hoopte net te overleggen. Maar ja, gewoon als je enthousiast ziet.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk om de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen. Ja, dan zijn ze welkom.
1: En je wilt onderdeel zien van iets groots. Waar je straks kunt zeggen van... Goh, daar heb ik ook een steentje aan bijgedragen. Ja.
0: Zeker, dat zou heel cool zijn.
1: Ja. Mochten mensen dit huren, waar kunnen ze terecht?
0: Ja, ze kunnen ons sowieso volgen op de socials. Dat moet ze eigenlijk zo meteen maar iedereen doen die nou luistert.
1: Ik heb mijn telefoon in de hand.
0: Dat is Sinterklaasdorp Horst aan de Maas.
1: Ja.
0: En dat zit dan op Instagram en Facebook. Daar kunnen we ons volgen.
1: Ja.
0: En in de comments kunnen we ergens een inschrijflink vinden waar een formulier achter zit. Dat gaat naar hulppiet@sinterklaasdorp.nl. Ja, en eigenlijk als je gewoon interesse hebt en je huurt het bericht, dan stuur een mailtje naar hulppiet@sinterklaasdorp.nl.
1: Ja.
0: En daar kunt dat helemaal goed.
1: Nou, helemaal top. Ik heb het al gevonden op Facebook.
0: Kijk.
1: He, ik ben een boomer die nog altijd op Facebook zit. Dus super goed doet. Wie weet.
2: Dan kun je dat straks nog een keer herhalen. Want je weet nou wat stiert.
1: Ja, daarom. Ja. Paul, zien we nog iets vergeten te vertellen wat je toch nog genoemd wilt hebben?
0: Ja, nee, volgens mij niet. Volgens mij heel veel enthousiasme, heel veel energie. En loop maar gauw 20 november weer.
1: Ja. Ja, daarom. Nou, ik heb wel zin om te komen kijken.
0: Helemaal goed.
1: Top. Dus mensen, wilde jij mij doen aan het mooie spel in het Sinterklaasdorp? En je wilt ook een keer een Pietje zien of weer een keer een Pietje zien? Dan kun je op Facebook kijken. Zoek even op Sinterklaasdorp, Horst aan de Maas. Via de week.

0: zich kunnen aanmelden. Of schiet iemand aan die gewet in erbij betrokken is. Of kijk even een beetje rond en kom er zelf wel ergens iets tegen dat je ook kunt aanmelden. En anders kun je nog altijd bij de omroep even bellen. Dan geven wij de informatie door. Paul, dankjewel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Heel veel succes met uw grote club en heel veel plezier.
1: En, dankjewel.
0: Nou, hopelijk dat we volgend jaar weer aan de lien mogen hebben, omdat het weer plaatsvindt, omdat het zo'n geweldig succes was.
1: Ja, daar komen we wel voor.
0: Ja, ik wou je zeggen, het is te mooi om te laten liggen, hè?
1: Precies dat. Dankjewel, ja. Hè.
0: Paul, dankjewel en hajoa.
1: Hajoa.

Goedemorgen Wekkerradio, goedemorgen Louis en Veronique. Wat fijn dat jullie weer te horen zijn. Goedemorgen Wekkerradio.

Toen, dit was Andreas Gabalier en Pietro Basil. Dan gaan we hier met Una Canzone per te, waar je bouwde in de Groot met Verdronken Vlinder. En direct naar het gesprek met Paul Heldens. Waar je gehuurd hebt dat ze op zoek zien naar Pieten. Draaien we de powerboeven met die sexy apothekerin. En Rowan Heersen heeft ook een engelbewaarder.

0: Zo, en dit was de Engelbewaarder van Rowenhezen. Die hebben ook een Engelbewaarder, dus. Gewoon over de Veronique, die gaat reukelen. Reukelen
1: in de nummer met 160 telefoonnummers.
0: Hé, hey, als je een dialect wist, maar je doet reukelen, dus dat is geen dialect. Reukelen, maar dat kende dat wel. We weten wat dat is.
1: Ja, dat denk ik wel dat ik weet wat dat is.
0: Zie je
1: dat
0: oefenen?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Ik wel.
0: Het AMC-buksje erbij?
1: Ja, ja, alle drie.
0: Oké. Hoi.
1: Even kijken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. U vermoog. Komt u maar! Oftewel, kom maar.
1: Een nummer te zijn, nou, wie dat toch wel eens dukker gehad.
0: Je meent het?
1: Ja, dat meen ik.
0: Oh.
2: Van Dijk.
1: Van Dijk, met Veronique van de Wekradio.
2: Ja?
1: En welke mevrouw Van Dijk heb ik aan de lien?
2: Mia Van Dijk.
1: Mia Van Dijk. Kijk eens aan, je hebt mij gepuzzeld.
2: Ja?
1: En wat is het woord wat u zocht?
2: Stroomopwaarts.
1: Helemaal goed. Dat betekent dat geen een envelop moet genoeg zoeken.
2: Nummer 33.
1: Ja, er zit er nog één.
0: Dat kun je wel zo resoluut doen.
1: Al de nummer van Max Verstappen, toch?
2: Ja, ik haal die allemaal bij.
0: Was mee was het 44 of niet, wat Max zei?
1: Ah, ken ook, weet ik ook niet. Mamie,
0: Max niet doet.
1: Jij hebt gewonnen. Een cadeaubon voor 2 hoofdkussens, Downa Soft Comfort en een cadeaubon om lekker pannenkoeken te gaan eten. En als we dadelijk de sponsors vernoemen, dan huurde je bij welke groentewinkel van wie je de kussens krijgt en waar je de lekkere pannenkoek kunt gaan eten.
0: En toen was Mia stil.
1: Zie je er nog?
2: Ja, ja, oh, ik ben er nog.
1: Zie je van een stokje gevallen van de geweldige prijzen?
2: Ja, dat is lang geleden dat ze zo goed hebben gehaald. Dus.
1: Ah, oké, want ik wou zeggen, dat nummer die kwam je wel bekend voor met die 3-2's erin. Maar het geluk is weer teruggekeerd, zullen we maar zeggen dat.
2: Ja.
1: Ja. Mia, ik zou zeggen, heel veel plezier met deze prijzen. Blijf zo meteen aan de

0: inhangen voor de adresgegevens. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag toe. En heel veel plezier met de prijzen.
1: Ja, Jok.
0: En wie weet, tot de volgende keer.
1: Is goed.
0: Oké, hajoa.
1: Bedankt.
0: Joe.

0: Goed, dit was de netje van Johnny. Meer van jou en Veronique, en even de sponsors.
1: Ja, de sponsors van de tweede Urke van de Wekkerradio. Dat is Herrets Slapen in Horst. En Horeca Natuur en Informatiecentrum aan de Drift in Amerika voor de lekkere pannenkoek.
0: Alle bedankt ervoor. En we zien dadelijk terug in de andere kant van 11 uur met de bloemenketting met Jan Arts. Goed in Hegelsum. En we hebben nog wat berichtjes. Die nog een stukje veel vijf. En voor de rest nog een beetje muziek. Bisous.

0: Dit is Wekker Radio met Louis Vullings en Veronique Klaassen. Dit is Wekker
1: Radio. De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en...

0: en om het huis.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Zo, inmiddels bijna 7 minuten over 11 geworden in de derde uur van de Wekker Radio. Dan begonnen we deze keer met Middle of the Road. Met de plaat waar ze eigenlijk langzaam mee bekend wordt in Europa. Chirpy chirpy, cheap cheap. Gaan we nog doen. Nou, zodra ik een gesprekje met Jan Arts uit een Hegelsum. Din komt aan de telefoon namens ook zijn vrouw. Want zij hebben rozen aangeboden gekregen afgelopen zondag. En we hebben nog wat berichtjes, want er is van alles te doen hier in de regio. En de rest van de tijd dat we niet praten en niks te zeggen hebben, vullen we op met muziek. En nou zeg ik, goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Louis.
0: Ja, zeg, vorige week had je bij Henk van Doren uit een Hegelsum aan de telefoon. En op een gegeven moment vond hij dat jij, en ook een vrouw Tini, dat jij rozen verdiend had. En heb het gehuurd of heb je naderhand appjes gekregen?
1: Ik heb het gehuurd en ik heb op de nodige appjes gekregen.
0: Ja, en wat vinden jullie er nou samen van?
1: Ja, een geweldige bos rozen, dus alvast dankt aan de firma van Broels.
0: Ja, wil nog wat tegen Henk zeggen?
1: Ja, ik wil Henk alsnog, mede ook namens Tini, bedanken dat hij ons door het vuur gedragen.
0: Ja, ja. Is het iemand in, ja, je kunt misschien beter zeggen, waar heeft hij niet in gezeten in een Hegelse, maar zit er iemand goed in zijn secretaris zien of op het centjes passen, een van de tweeën?
1: Ik heb allerlei functies bekleed, secretaris, penningmeester, en vuurzitter en gewoon lid.
0: Ja, ja, ja. Allereerst, zeker, of dat, misschien is dat bij jullie wel in de familie, want ik begreep dat twee broers van nou ook prinsen geweest. Ze heeft wel het carnavalsgeveul, of nee, want gij ziet jeugdvorst en vorst geweest.
1: Ja, dat, het zit in de familie een beetje, dus we hebben dat met heel veel plezier, ben ik 9 jaar lang vorst van een tuutekop geweest. En hier lang geleden ben ik een aantal jaren jeugdvorst geweest.
0: Dus gij hebt al heel duk zowel de jeugdprins als de grote prins uit mogen zeuken.
1: Ja, dat was altijd een hele spannende tijd. Dus dat, en heel veel plezier hebben gehad, want dat was meestal nachtwerk. Hè, want
0: ik wou net zeggen, we moesten dat s'avonds na 12 uur pas op paard.
1: Ja, ja, en dat was soms drie uur voordat we wat toe waren.
0: Ah. En ook met op een gegeven moment dat je boete durfs ergens

0: afsprook waar je met iemand naartoe ging, of hoe werkt dat?
1: Nee, toen was het cafébezoek nog gehoord. Oh, ja. Toen gingen we gewoon in de zondagavond naar het café en dan... We waren met 3 man en dan bleven we door de ganse avond zitten en dan gingen we gewoon naar huis. Want in de tijd was het nog zo dat je achtervolgd werd met auto's waar ze in.
0: Oh.
1: En dan ging gewoon... En we dan horen, ging we eigenlijk en dan had je dat niet meer in de gaten.
0: Ja, lijkt me wel spannende tijd, ja.
1: Ja, heel spannend.
0: Ja. Ben je muziekvereniging, zit ook geweest?
1: Ik ben ook een groot aantal jaren voorzitter van de muziekvereniging geweest, ja.
0: Was mij ook een actieve club, of nee?
1: Heel actieve club, en het mooie was, ik was voorzitter, maar ik kon geen noot lezen.
0: Ook wou net zeggen, want het had ook een instrument geblazen, maar dat had dus niet gedaan.
1: Nou, dat heb ik iedere keer gedaan, bij mijn afscheid heb ik op de triangel een slaag mogen geven, dat was alles.
0: Ook nooit het gedacht van, god, ik wil dat toch leren?
1: Nee, ik heb het nooit gepakt, dus... Ik heb altijd wel bestuurlijk bezig geweest, maar muzikaal. Ik vind muziek prima. En ik had er toen nog 2 dochters bij, dus dat stimuleerde ook om bijdrage te leveren.
0: Ja, ja. En waar je nou op dit moment in ieder geval nog actief voor zit, is zowel de heemkunde van de Hegelsum als de senioren van de Hegelsum.
1: Ik heb het van senioren. Vroeger was het de KBO, hè. Daar moeten we nog even aan wennen aan de naam.
0: Uh-huh.
1: En ik ben er wel heel lang actief bij de Stichting Heemkunde, om de geschiedenis van ons dorp in beeld te brengen en mensen door te over informeren.
0: Ja, en waar zit het levens bij je? Of moet ik dat niet vragen?
1: Dat maakt mij niet uit. Ik heb zoveel verenigingen gehad, dus ze zien me allemaal even leef. En ik vind het belangrijk dat je een bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp.
0: Ja, ja. En de heemkunde liet me ook wel, want uiteindelijk zullen mensen af en toe ook wel eens zeggen, hey, hoe was dat vroeger? Hoe zorg ik dat trouwens? Of hebben er informatie over? Dat liet me ook wel.
1: Ja, het is ook zo dat ik regelmatig erover in het Hegelsumblaadje een stuk schreef over, ik neem het zelf uit de oude doos, dan geeft het allemaal over stukken van vroeger.
0: Oh, ja.
1: Met foto's erbij, want dat is het belangrijkste, foto's van vroeger, vinden mensen altijd leuk om dat te krijgen.
0: Ja. En als er mensen die daar nou luisteren en zeggen, hey, ik heb ook nog al het spul, dan kunnen ze dat altijd natuurlijk bij jullie terecht.
1: Ze kunnen al bij ons terecht en we zijn vooral geïnteresseerd in al de foto's. En mensen kunnen de foto's brengen, we scannen ze en ze krijgen ze maar gewoon terug.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja, en dat is de moeite waard, Jan en zowel ook mevrouw Tini, om die rozen te krijgen van de familie van de Huls die we wekelijks mogen gaan halen door. En ja, nou is de vraag, en de vroeg zich Hans Horzaaf, natuurlijk Hans gemeente Horzaaf de Maas. Blijven we komende week in de Hegelsum?
1: We blijven in de Hegelsum.
0: Oh, oké, okay, ja, en?
1: En ik wil een persoon voordragen die altijd op de achtergrond is, nooit op de voorgrond, maar geweldig werk levert voor verenigingsleven als dorp. Je is actief bij de muziekvereniging, je is actief bij de heemkunde, waar je de website beheert, en hij is ook nog ouder adviseur, dus hij bezoekt mensen als er problemen zien en mensen de weg te wijzen. En sinds een jaar is hij ook coördinator van het automaatje, het vervoerssysteem voor mensen die minder mobiel zien en toch ergens op bezoek willen. En ook even met een geroffel,
0: ja.
1: Dat is Arno van Soest.
0: Arno van Soest, oké. Okay. Ik ga je van de week contact zoeken met Arno. Dadelijk komt hij misschien wel bij jou de straat over gevlegen van Vlegel. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hij is krijgt komende week de Roosterhozen aangeboden in de huur. En volgende week stond ik even bij jou in het programma.
1: Prima.
0: Oké, okay. Hey Jan, geniet dan samen met de vrouw een paar weken van die rozen. En ik ga je een Hegelsumspletje draaien.
1: Doei, bedankt, Louis.
0: Hoi, waar.

Daarvoor hadden we de Kilkennys met de Fields of Athenry. En dat hebben we afgelopen week hier wel eens een paar keer gehuurd door AMC gezongen. De melodie ervan voor Ger en Irene Kluskes van Café Kluskes Store. En dit was het origineel. Of ja, het origineel. Dat werd de allereerste groepen gezongen, de Fields of Athenry. Dus, en daarvoor nog Jackert met Hegelsum in Durke. En je hebt gehoord dat Arno van Soest in Hegelsum dat in de volgende roze krijgt. We gaan nog even een beetje op een Spaanse tour.

0: Zo, dit waren Eminem dag in de keer met Horst van Vroeger. En daarvoor hij opgeblazen en Wilbert Pikmans. En die gingen op de Spaanse Tour met hier een Torreador.
1: En wat kunnen vandaag nog allemaal gaan doen in de omgeving? Nou, op de... in de Meelderse... Ik zei het al bijna verkeerd. Door is de onthulling van de gerestaureerde Lambertuspleinpomp... Want Museum Dorp De Locht in de Meelse, die hebben de dorpspomp laten restaureren. En dat is de pomp die vroeger altijd op het Lambertusplein in Horst stond. En dus heel herkenbaar is voor het dorpsbeeld van Horst. Ja, dat sommige mensen ook zeggen van een uur eigenlijk weer terug in Horst. Net zoals het hondje, die komt dan ook weer voorbij.
0: Nou, maar er zitten die waterinstallaties.
1: Maar we hebben een hondje.
0: Die waterinstallatie staat er nou minder op het plein.
1: Ja, durm. Maar in ieder geval, rondom de opening organiseren ze bij De Locht een fietsroute die om 1 uur start op het Lambertusplein in Horst. En dat is op de plek waar de pomp vroeger heeft gestaan. De route eindigt bij De Locht, waar om 3 uur de officiële opening plaatsvindt. Met onder andere muziek, spellen met water. Want het is mooi weer vandaag. En de gelegenheid om herinneringen aan de pomp te delen.
0: Loop naar de pomp.
1: Loop naar de pomp.
0: Fiets naar de pomp.
1: Ja. En bij de start ontvangen de deelnemers een polsbandje. En door mij kunnen je gratis toegang tot het museum krijgen. En kunnen je voor 5 euro koffie met vlei bestellen. Nou, wat krijg je dat nog? En de muziek is het combo Bert en Hai.
0: Ja. Kijk naar Amerika toe, want daar is vandaag weer een vloeie meer bij Jong Nederland in Amerika.
1: Wil ik ook in.
0: Ja, nou, dat we letten ook. Om 12 uur zitten vrij.
1: Oké. Okay.
0: Op zoek naar leuke kopjes, bijzondere vondsten of spullen met een tweede leven. Daar kun je dus op vandaag dreigen op de jaarlijkse vloeie meer van Jong Nederland in Amerika. Van 2:30.

0: 2. Oh man, hier tiet zat.
1: Kunnen we een boterham eten?
0: Ja, ook nog. Van 14:30 zit de blokhut Oostoes aan de Kerkbosweg 34 in Amerika. Weer vol met tweedehands spullen. Loop er even met verschillende kruimkes. Neus tussen de aangeboden spullen. En wie weet, ga je met de ganse auto vol of de ganse fietstas weer mee naar huis. Entree is 4 euro. In de buurt van de blokhut is gratis parkeren. En je kunt onder andere ook in de Geert-Smulderstraat 52, daar kun je ook parkeren. Dus het zeker in een grote tuin. Ja. Of op het eind van, dat is misschien op het eind van de bebouwde kom. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dus vanaf 14:30 vloeien je meer bij Jong Nederland in Amerika.
1: Ja. En Johnny en Sandra, die zullen wel keuzestress hebben. Gaan we naar Amerika of gaan we naar Mildere? Want in Mildere doos de New Year's meeting van de Opel Power. En liefhebbers van de glimmende Opels, zoals John, die kunnen vandaag hun hart ophalen in Mildere. De Opel Power Nederland hult door hun jaarlijkse New Year's meeting. En van 10 tot 4 uur stonden Opel liefhebbers en hun auto's, ik heb mijn auto, centraal aan de Megelsen nummer 6. En tijdens de meeting kunnen je genieten van de top 20 best of show, maar ook de mooiste girl car, best of ice en de best of wheels. Kunnen meedoen. De entree bedraagt 10 euro per auto en de leden van de Opel Power Nederland mogen gratis naar binnen. En bezoekers werd gevraagd rekening mee te houden dat er alleen cash betaald kan worden. Dus alleen contant, niet met de pin.
0: Dus gaan we naar het holistisch centrum Leef in de Meldersen. Brengen dit najaar een reeks intieme huiskamerconcerten. Muziek, verbinding en verstilling, zeggen ze. Precies zoals het najaar bedoeld is. En vandaag kun je door van een huiskamerconcert genieten van Wolfheart Sisters. En dat zijn Nienke Krijns en Aniek van Maaswaal, die in 2023 op elkaars pad zijn gekomen. En zo het muzikaal gezien meteen helemaal op dezelfde golflengte. Van hun gezamenlijke passie is een singer-songwriter duo ontstaan onder de naam Wolfheart Sisters. Nienke en Aniek zetten de pin, de uitdagingen, de ervaringen en inzichten die het leven ons brengt in mooie lustermuziek, vol diepgang, lichtheid en hoopvolle reflectie. En het optreden bij het Holistisch Gezondheidscentrum Leef en dat ligt daar schuin tegenover de locht in de Meldersen is dus van de middag vanaf 3 uur en kaartjes kosten €17,50. En of er nog wat ervan zien, moet even op onze website kijken. Dus dat kunnen we kunnen vertellen.
1: En vandaag is het ook de Limburgse Molendag. En laten we toch 2 meulens in Hoorst hebben. Ik mocht naar de Meertrek en Louis mocht eigenlijk naar Lottem toe.
0: Okay.
1: Want in de Meertrek is de molen Eendracht maakt macht. En die is geopend voor het publiek vandaag. En iedereen is van harte welkom van 10 tot 4 uur vanmiddag. En de molenaars die laten de molen draaien en vertellen tijdens de rondleidingen meer over de geschiedenis en werking van de molen. En ook is de molentuik geopend en zien er verschillende demonstraties te zien. En op het gezellige terras kunnen de bezoekers genieten van vers gebakken pannenkoeken. Jammer, jammer. Lekker, lekker. En de toegang tot de Limburgse Molendag is helemaal gratis en voor niks. En wie nieuwsgierig is naar het molenaarsvak, van muziek hult of gewoon gezellig een kijkje wil nemen, daar ziet het door van harte welkom. En de molen die leed, en dat hoef ik denk niet te vertellen, aan de Schedijkerweg in nummertje 36 in de Meertrek.
0: Ja, en beginnen ze van Meertrek al om 10 uur. Zien ze al begonnen met de opening bij de Houthuizer Molen in Lottem. Ze beginnen ze om 11 uur, dus die zien nou net op, even een half uur. Maar die gaan door tot 4 uur. En ook daar zien natuurlijk de molenaars aanwezig om van alles te vertellen en rondleidingen te halen en de geschiedenis en de werking van de Houthuizer Molen te vertellen. En er zijn dus verschillende demonstraties. Gezellig terras, waar we vers gebakken wafels en ook pannenkoeken, Veronique. Dus je kunt daar ook nog naartoe.
1: Oh.
0: Je gaat graag in het dienen naar de vloeien meer te gaan.
1: Nee.
0: En er is ook nog live muziek. De AMC-zangers uit Hoorst die zien door de muziek te verzorgen. Ook daar is het allemaal, de toegang is voor niks. Parkeren is voor niks. En zie je in deze keer goed tegenwoordig allemaal in de meulen en hoe het vroeger ging en halve van muziek en gewoon even lekker eruit zien. Dan kun je terecht op de Grubbevorsterweg 19, door halverwege tussen Grubbevorst en Lottem. Wat toch steert de Houthuizer Molen.
1: Ja. En ik ga naar Anja van de Smit, want toch komt vanmiddag Shane Alexander. En dit

0: komt helemaal uit de US of E. Want Shane Alexander, dat is een Amerikaanse singer-songwriter en muzikant. Geboren in San Diego, Californië. Groeide op in Pennsylvania en Maryland. En die woont nu in Zuid-Californië. Dus die komt van Wiedeweg helemaal naar Hoorst toe. En de liedjes van Alexander die variëren van duister en aangrijpend tot subtiel en romantisch. En ze werden gekenmerkt door de suggestieve zang en complex bezield gitaarspel. Zijn soepele zangstijl heeft al vergelijkingen opgeleverd met de zangers als Jeff Buckley, Jackson Browne en Art Garfunkel. We mogen een beetje een idee te geven wat je kunt verwachten. En de Shane Dis toert al jaren door de VS, door Canada en Europa. Duk als headliner, maar hij stond ook al in de veurprogramma voor grote namen als Bon Iver, Lucinda Williams, Susanne Vega en John Hyatt. En dus nou, vandaag, drio, op de bühne bij Anja van de Smit in Hoorst. De tickets kosten met een tientje. Je kunt ze reserveren bij Anja. Even bellen met Anja. Of je doet even e-mailen naar info@anjavandesmit.nl. En voor de rest, het kan best zien dat het al goed verkocht is. Maar probeer het gewoon even.
1: Ja, en dan hebben we nog natuurlijk Museum Oorlog in de Peel. We hebben Peel Museum in Amerika. Museum de Kantfabriek hebben we in de Was. En ik heb nog een berichtje over de liedjes over. Want die komen de zaterdag hier in het gasthuis plaatsvindt. In het verleden waren er de kaartjes die nog overzien. En ze op zaterdag meer geweest door de verkoopfan. Maar dit jaar is dat op vrijdagavond om 8:30. Dus dit jaar hebben ze 13 liedjes. En op vrijdagavond, komende vrijdag dus 8:30 hier in het gasthuis. Zijn nog ruim 100 kaartjes zijn er voorradig. Dus kun je hier af komen halen. En €15 kosten ze, inclusief garderobe. Dus ja, of je misschien 's middags om 2:00 aan de koffie moet gaan zitten. Dat weet ik dus niet. Maar vanaf 8:30, vrijdagavond, de kaartjes die we nog overzien. Een stuk, zo'n 100 kaartjes, die gewoon in de verkoop. Dus. En er zijn 13 liedjes. En ook ja, die zangers en dat, die krijgen nog allemaal een kaartje. Dus dit is zaterdagavond. En zondagmiddag tussen 11 en 12 krijg je de eerste vier nummers bij ons in de derde urke te horen. Te huren. Te huren.
0: Maar als je het dan toch over de zaterdag gaat, dan mag ik ook vertellen dat zaterdag een grote veiligheidsmarkt plaatsvindt.
1: Oh ja.
0: Op het Wilhelminaplein en op het Lambertusplein, nog groter dan vorig jaar. Met mooie demonstraties van de brandweer, van reddingshondenbrigade. Van alles wat te doen. Leuk voor jong en oud. En je kunt er wat tips op doen. Dus ga lekker verwonderen op deze zaterdagmiddag.
1: Dat geeft ook met een blauwe lamp, hè?
0: Nee, ik neem het blauwe lamp, maar ik loop er wel rond. Goed, tussen 11 en 4 uur.
1: Oké, we zullen zien. Kende dit, hè?
0: Sommieu, lekker, lekker, lekker.

0: Wij zijn
1: Iwan en Frank.
0: Wij luisteren elke zondag naar de Wekker Radio. Veel luisterplezier! Yes!

Zo, dit was Rutger van Banneveld met Zwoele Zomernachten. Leni en Ludwig, eigenlijk de alde duo is Anti-Roller Walter Jagen. En Sormieu met Feels. PT2, zoiets. Dus. Dit is er een van de eerste muziek van The Boys. De nee van The Boys of the County Hell. En daarna hebben we nog die prachtige country plaat uit Amerika. Die al 23 weken door op nummer 1 staat. Dit is Rosie.

0: En als laatste was dit Ella Langley met Shoes in Texas. Ik vind het een prachtig plaat.
1: Ik ook.
0: Mooi. En tot overvuur hebben we een van de vier of zes nee die ik gekregen heb van de Boys of County Hell. Die we gekregen hebben. Met Rosie. Luisteraars, blijf gezond. Geniet van de zomerse weer. We zien weer de volgende zondag weer.
1: Hoiwa.
0: Hoiwa.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh,

0: topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

achter en kijkt. Ze krupt op mijn shoot. Ach, ze is nog zo klein, maar ook zie we het snel goed. En dan denk ik aan hem en wat er mij heet verdwijnt.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Mam, luister je wel. Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers.

0: incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
5: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritiek.

0: kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Rihanna, Summer, and This Time I Know It's For Real. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Even na 2 uur, dat betekent weer 3 uur Hans op Zondag tot aan 5 uur. Met daarin natuurlijk om 3:30 die mooie plaat voor bij de thee. En in de 3e en laatste uur de 2 keuzes van de muziekredactie. Maar zover is het nog niet. Laten we maar gauw beginnen met de 2e plaat in het 1e uur. En die is voor Alan Clark. En finally...

leuke van de Nodan Sisters nog een keer. En I'm in the mood for dancing. En dit is Silk Sonic. Met het goede advies. Leave the door open.

Fans Joy en Missing Peace. Ik weet niet of heel veel peace in voorkwam in deze plaat. Het is in ieder geval Stefan Wolf en Born to be Wild.

Ed Sheeran nog een keer. En de Bad Habits. Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling. Yeah.

stem, die blijft altijd goed. Yola en de Diamond Studded Shoes. Dit is een plaatje die je niet meer zo heel vaak op de radio hoort. Het is Al Green. And Let's Stay Together.

Lauren en Tell Me. En deze man is al ruim de pensioensgerechtigde leeftijd gepasseerd. Uit Noord-Ierland komt hij, Van Morrison. Met het nummer Up Country Down. Where

Jarrell Pearl en Stay. Wij gaan ons opmaken voor het NOS Nieuws van 3 uur. En tot die tijd onder andere deze Friday en Show Me Where It Hurts. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een

0: Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

weer terug in zomer 2001. Ingrid, deze Italiaanse zangeres en danser. En tu è fottu, wat zoveel betekent als je bent belazerd. Nu de tweede in het tweede uur Coldplay en High Love.

Ze hebben heel veel hits aan op hun naam staan. Imagine Dragons en Wrecked. En dit is Melee en Built to Last.

Tia en Distorted Light Beam. Zometeen, over een paar plaatjes, komt die voorbij. Die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Maar eerst Olivia Rodrigo en Good For You.

Elliot Kennedy en When Love Breaks Down. Nou, daar heb ik wel een oplossing voor. Dan starten we toch gewoon die mooie van Rag & Bone Man samen met Pink in. En Anywhere Away From Here.

Jemme, en this is the moment. Tijd om naar Hilversum te gaan en naar de NOS Nieuwsdesk al daar. Voor het NOS Nieuws van 4 uur. En tot die tijd, Justin Wellington en Aiko Aiko. Tot

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

het begin van het derde en laatste uur. Hans op zondag, die hele mooie van Level 42 en Heaven in My Hands. Welkom terug in deel 3. Zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Maar eerst Davina Michel en Sweetwater als tweede.

Je hoort hem al op de achtergrond. John Mayer en Last Train Home. En daarvoor hoorde je Ed Sheeran en Bad Habits. Zometeen de eerste keuze van de muziekredactie.

Avi Max en Every Time I Cry. Nou, dat moet je niet doen, meisje. Het was haar doorbraak in Amerika en ze zat ook natuurlijk in de reclame van de cola. Ik heb het over de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Die hele mooie van Robin Beck en First Time.

0: Overal en altijd informatie uit jouw regio. Laat jezelf horen. Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: Hout bouwen aan kwaliteit.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
9: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
10: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen in Schouwburg Venray.
9: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
11: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en

0: schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde

0: badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niets over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zoals eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijs.

0: als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Jawel, het beroemde klokje hier in onze radiostudio in Horst wijst 8:03 aan. Het is zondagavond. We schrijven 4 oktober. En dat betekent dat je vanavond tot 10:00 kunt luisteren naar het informatief muziekprogramma Beat West Coast and Hitjes. Ja, ja. Aflevering 1718. En dat alles in de 38e jaargang van dit muziekprogramma. Met natuurlijk een heleboel gouden ouwe, maar ergens op gebaseerd. Ja, altijd. We draaien wel eens wat van de jaren 50, jaren 70, 80, 90, 2000 enzovoorts. Zolang het maar met de jaren 60 te maken heeft. Nou, na het nieuws van 9:00. De concertagenda. De reggaetyplaat van de week doen we ook. En, oh ja. Ha, een splinternieuwe plaat van de maand oktober. Nou ja, je begrijpt me wel, hè. Splinternieuw. Dat is een relatief begrip in dit programma, hè. Nou, vooruit dan, daar gaan we weer.

Jawel, de plaat van de maand oktober. Heinz met het nummer Just Like Eddie. Zanger, bassist, geboren in Detmold in Duitsland en op jonge leeftijd verhuisd naar Zuid-Engeland. Daar speelt hij in een lokaal bandje, de Falcons, en krijgt Heinz de aandacht van producer Joe Meek. Met zijn band The Tornadoes scoort hij in 1962 met de wereldhit Telstar. Zijn zangstem zorgt ervoor dat Heinz solo ook muziek gaat uitbrengen met backingbands met name als The Saints en ook The Wild Boys. Daarin niemand minder dan een zekere Ritchie Blackmore. Ook neemt hij de Bob Dylan song Don't Think Twice, It's Alright op. In 1964 neemt hij dan ook zijn eerste album op met als titel Tribute to Eddie. Ook speelt Heinz nog in een muziekfilm. Live It Up heet die film, met The Outlaws. En daarin zit ook gitarist Ritchie Blackmore. En als je nu naar dit nummer luistert, Just Like Eddie, dat in 1963 succesvol was in de Britse charts, dan luister je ook naar inderdaad gitarist Ritchie Blackmore. Van Heinz naar The Hollies met een dit keer wat minder bekend nummer dat ik vond op een LP die heet Evolution. Het hoesontwerp van deze LP is van het Nederlandse duo Simon en Marijke. Daarop staat één hit, Have You Ever Loved Somebody? Maar dit nummer uit 1967 ken je dus waarschijnlijk niet. The Hollies and You Need Love.

Jawel, misschien herkenbaar. Je luisterde naar de Dave Clark 5 en het nummer Try Too Hard. Een typisch nummer van deze Beat Boom Band uit Londen, Londense wijk Tottenham. Dat succes dat begon in 1963 met nummers als Do You Love Me en natuurlijk ook Glad All Over, dat ook terug te vinden is in onze Nederlandse hitlijsten. Het is dan weer 1970 als ze op 45 toeren voor het laatst scoren met nummers als Everybody Get Together en More Good Old Rock and Roll. Tja, Dave Clark 5, legendarisch. Wat denk je van de volgende zanger? Een Engelse zanger die één heel groot succes had en dat was in 1968. Ja, Good Morning was alleen nog in Engeland in 1969 een heel klein succesje, maar het is een bijna one-hit wonder. Leapy Lee heet zijn naam. En wat denk je dan? Little Arrows.

Die kennen we wel, hè? The Love and Spoonful en Summer in the City. 3 weken op nummer 1 in 1966. Even daarvoor begon het eigenlijk allemaal in New York, waar John Sebastian en Zell Janoff

Whiskey in het bandje The Mugwumps zaten. Samen met onder andere Cass Elliot en Danny Doherty. Die gingen iets eerder terug naar de West Coast om daar de mamas en de papa's op te richten. Maar The Love and Spoonful volgde spoedig met heel veel optredens in vooral Californië. Van The Love and Spoonful naar de andere kust van Amerika, de East Coast. The Four Seasons, met als belangrijkste mensen Frankie Valli natuurlijk en ook songschrijver Bob Gaudio. Four Seasons, een klein succesje nu, laat ik horen wat de band had in Nederland in 1967. Een groot succes was het in Amerika en in de Britse charts is het helemaal niet terug te vinden. The Four Seasons en Come On Marianne!

4 minuten voor 8:30 geworden in Beat West Coast and Hits. Je luisterde naar Kenneth Heat, On the Road Again. Dat was het eerste succes in 1968 voor zanger Bob Hyde en zijn muzikale vrienden. Ja ja, dat andere nummer was Going Up the Country. Beide nummers haalden trouwens in Nederland de top 10. Dan nu vanavond in Beat West Coast and Hits wederom een muzikaal rondje Beatles en Rolling Stones. En ik wil beginnen met de Beatles, met een nummer van de LP Rubber Soul uit 1965. Daarop staan nummers als Michelle en Norwegian Wood en ook dit prachtig nummer met een heel opmerkelijke gitaar. Ik denk dat het een 12-string Rickenbacker is voor de liefhebber, hè? De Beatles, Know a Man.

Jawel, de Rolling Stones met het nummer Long, Long While. Het komt uit 1966 en het staat op de B-kant van de hit Painted Black. Maar dit nummer, Long, Long While, is op geen enkel regulier album van de Rolling Stones te vinden. Volgend stukje muziek, dat is een heel ander stukje muziek. We gaan luisteren nog een keer naar Trini Lopez, onze pop-folkzanger uit de stad Dallas in Texas. Dit nummer stond 3 maanden, ja, toenertijd ging dat met maanden, in onze Nederlandse hitlijsten. En dan is het 1964. Trini Lopez live met Kansas City.

nu zo precies. Nou, toen was het aflevering 1700. En dan krijg ik altijd een briefje van Peter Huis. En nou ja, hè, de rest komt dan vanzelf. Hè. Goed, je luisterde natuurlijk naar America. En het nummer Sister Golden Hair. Ja, slechts een tipje bij ons in 1975. Maar een dik top 1 succes in Amerika. Trio trouwens, geformeerd in Londen. Het zijn zonen van Amerikaanse legerofficieren die daar gestationeerd waren. Dan schakelen we live over naar de Moody Blues. Dat wil zeggen, origineel staat het nummer op het album On the Threshold of a Dream uit 1969. Toen nog met gitarist Mike Pinder. Wij gaan vanavond luisteren naar het openingsnummer van een live album, een live dubbel CD moet ik eigenlijk zeggen, uitgebracht in 2005. Ja, ja, de Moody Blues en Lovely to See You Now.

We gingen naar de West Coast met in dit geval de Beach Boys. Het nummer heet Breakaway. En het is dan zomer 1966 als dit het mooie vervolg is voor I Can Hear Music. En dan praten we inmiddels over de Beach Boys eind jaren 60. Dus dan moet ik spreken over de ex-surfjongens uit Californië. West Coast. Ik wil nog een paar stukjes doen in het eerste uur. Deze band is echt legendarisch. Alhoewel, je komt ze in de Nederlandse hitlijsten niet tegen. Buffalo Springfield, daar gaan we het over hebben. Ik wil een nummer laten horen van de LP The Beginning. En die werd uitgebracht in 1967. Het nummer is geschreven door niemand minder dan Neil Young. Buffalo Springfield en Flying on the Ground is Wrong.

We bleven nog even aan de West Coast met het duo Jan en Dean. En het nummer I Found a Girl uit 1965. Een duo uit Los Angeles. En het was maar een heel klein succesje in de Amerikaanse charts. Ze begonnen trouwens al in 1958, maar dan onder de naam Jan en Arnie. En het nummer Jenny Lee. Ja. Het laatste nummer in het eerste uur van Beat West Coast and His. Daarvoor gaan we luisteren naar het Sir Douglas Quintet. Het vervolg voor Mendocino. Zanger van deze rockband uit Houston, Texas, is een zekere Duke Shame. Hij overleed helaas al in 1999. We gaan vanavond naar een single release luisteren uit december 1969. Het Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman.

Sir Douglas Quintet en Dynamite Woman. Het nieuws van 9 uur, daar gaan we zo meteen naar luisteren. En daarna de rarityplaat, de concertagenda en nog een heleboel muziek hier live vanuit onze radiostudio in Cultureel Centrum Het Gasthuis in Horst. Dus

0: Kerst en hits met de beste gouden ouwe.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
7: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij

0: Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Goedenavond allemaal. Welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1718 in de 38e jaargang op deze prachtige zondag, de 4e oktober. En de muziekkalender die bevat vanavond twee items. Om te beginnen, vrijdagavond 23 en zaterdag 24 oktober, de grote muziekbeurs in het Blariacum College in Blerik. Entree vrij, dus loop gerust naar binnen en zoek maar eens wat moois uit. Heel veel vinyl, cd's, dvd's, boeken enzovoorts enzovoorts. Dan gaan we naar woensdag 28 oktober. Jawel, legendarisch. De band Jethro Tull speelt in het theater De Vereniging in Nijmegen. Kijk voor kaartjes even op de site van De Vereniging in Nijmegen. Want ik weet echt niet of er kaartjes beschikbaar zijn. Gewoon even doen als je er naartoe wil. En een plaatje aanvragen in dit programma kan natuurlijk nog altijd. Muzikaal moet het natuurlijk een beetje passen in dit programma. Maar maak er eens werk van. Stuur gewoon een mailtje naar de omroep en dan zie ik het wel binnenkomen.

En dan maken we ons langzaam op voor de rarityplaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver vervlogen tijden. Afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Ik hoop dat het weer allemaal hoorbaar is geworden. We gaan luisteren naar een bandje uit Engeland. Ze noemen zich Shelley. Nooit van gehoord, maar het nummer ken je misschien wel. Maar dan in andere uitvoeringen. Want het nummer heet namelijk Land of Thousand.

Ja, we beginnen vanavond aan een aantal stukjes muziek van Nederlandse bodem. En dit is het begin. The Cats. What a Crazy Life. Het eerste succes op single in onze hitlijsten. En dan is het Kerstmis 1966. Geschreven is dit nummer door het Engelse duo Roger Cook en Roger Greenaway. Oftewel het artiestenduo David en Jonathan. Ze tekenden trouwens ook voor het nummer Sure He's a Cat. Van de Cats, uit Volendam, naar Den Haag, naar de Golden Earrings. Het derde singlesucces na Please Go en That Day. En dan is het nog 1966. Maar deze band, de Golden Earrings, die werden 1961 opgericht door Rinus Gerritsen, George Kooijmans als de Tornado's. En de eerste liedzanger was Frans Krassenburg. De Golden Earrings, If You Leave Me.

Legendarisch, deze Nederbeat band uit Amsterdam. The Outsiders en Monkey on Your Back. Alweer een mooi nummer van Wally Tax en Ronnie Splinter. En dan is het 1967. En wanneer was het? Eind 1967. Toen liet Wally Tax zijn lange haren afknippen. En dat gebeurde live op de televisie, als ik het goed heb, in het programma Tween. Francine, die weet er volgens mij nog wat meer van. Van The Outsiders gaan we naar Eindhoven, naar Armand. Ja, misschien had hij 2 singeltjes moeten uitbrengen. Ben ik te min? In 67, ja, dat was het grote succes. Maar die hele mooie B-kant, die had hij ook zomaar als A-kant kunnen uitbrengen. Goed, dat is niet gebeurd, maar toch blijft het een mooi nummer uit de Flower Power tijd. Armand. En één van hen ben

Jawel, je luisterde naar de Sandy Coast en het nummer That Girl Was Mine. Een prachtig en ook helaas minder stukje muziek van deze hele goede Nederbeat band, uitgebracht op dat kleine Delta platenlabel. De band komt uit Voorburg, onder aanvoering natuurlijk van zanger, songschrijver Hans Vermeulen. Nog een stukje muziek, twee stukjes muziek nog van Nederlandse bodem. Eén. Ja, dit nummer, dat is nou zo'n nummer dat je ook niet, ja, ik zeg het nog maar eens een keer, niet zo vaak meer op een radiostation hoort. We gaan luisteren naar The Motions. Op single uitgebracht dit nummer, met op de B-kant het nummer Nelly the Horse. En je kunt het nummer ook nog beluisteren op de LP Impressions of Wonderful. Nou, ik weet niet of er heel veel mensen zijn die die LP nog hebben. Zanger van The Motions was een zekere Rudy Bennett. Hij had later nog solo succes met nummers als How Can We Hang On To A Dream en Amy. Maar goed, terug naar The Motions met een flower power nummer. Het heet Wonderful Impressions.

Jawel, dit was ook nog een stukje muziek van Nederlandse bodem. Ja, ja. Willie and His Giants en het instrumentaal nummer Ajoen Ajoen. Een opname uit 1963 van deze band uit Den Haag. Met onder andere gitarist Willie Wissink. Maar ook een zekere Henk Smitskamp. En die vinden we later terug in The Motions. Van dit singeltje zijn meer dan 100.000 stukjes verkocht. En ze waren zo beroemd dat ze zelfs in Oost-Azië op de radio en televisie kwamen. We verlaten de Nederbeat. We gaan nog eens even naar Liverpool toe. Naar een bandje dat noemt zich The Searchers. We gaan luisteren naar een nummer dat ook nog eens is gecoverd door de Moody Blues en Van Morrison en Dusty Springfield zelfs. En zelfs ook nog de band Nazareth.

Jawel, je luisterde naar Buddy Holly en The Pigs en het nummer Love is Made a Fool of You. Een nummer origineel uit 1959 dat Buddy Holly schreef samen met een van zijn eerste muzikale vrienden Bob Montgomery. Met wie hij trouwens in 1954 al begon, maar dan met country en western muziek maken. Dit is een latere opname, maar dat kon je duidelijk horen. Het volgende nummer, nou dat ken je zeker wel. We gaan luisteren naar Dion. Ja, zonder zijn band, de Bellmans in dit geval. Een veelvuldig en ook prachtig gecoverd nummer waar we nu naar gaan luisteren. Uit 1961 is het. Maar we zien dit nummer in 1976 opnieuw in onze hitparade komen. Muzikanten uit de Bronx, New York, van Italiaanse afkomst. Dion, ja, de Wonder.

Ja, je luisterde naar de Drifters en het nummer Save the Last Dance for Me. 3 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Charts van Amerika in 1960 voor deze band uit New York. Dat succes dat begon al in 1959 met het nummer There Goes My Baby. En op dit nummer, Save the Last Dance for Me, is de leadzanger Ben E. King. En verder zien we de Drifters in 1977 nog succes hebben, ook in Nederland trouwens, met het nummer You're More Than a Number in My Little Red Book. Wat dat dan ook mag inhouden. Ik weet niet wat erin stond. Goed, weer terug naar Engeland, naar een zangeres die je in onze Nederlandse hitlijst niet tegenkomt. Haar naam is Susan Maughan, een Engelse zangeres die in Engeland heel veel cabaretwerk deed. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het nummer waar we nu naar gaan luisteren een ja, toch wel mooie cover is van de Amerikaanse zangeres Marcy Blaine uit New York. Met Susan Maughan terug te vinden in de Britse charts gaan we naar 1962. Het nummer heet Bobby's Girl.

Jawel, helemaal uit Londen. Ha, tegenwoordig is het maar een kattensprongetje. De Kings, Dedicated Follower of Fashion. Nou, dat was top op onze hitlijst, moet ik zeggen, in 1966... voor deze hele goede popband. Van de Kings nog even naar Amerika terug, naar een band die in Amerika werd gevormd. Maar Davy was het, Davy Jones, dat was de enige niet-Amerikaan. Hij komt uit Manchester. Ja, ja, we gaan luisteren naar de Monkees. Met een prachtige uitvoering van dit nummer van Neil Diamond. Opvallend is dat het singeltje op 31 december 1966 in onze hitparade kwam. Dat betekent dus dat je er oud opnieuw van kon genieten. Hier zijn Davy, Mickey, Peter en Michael met I'm a Believer.

Je luisterde naar Access en het nummer Someone. 1972 is het hitjaar voor deze band uit Griekenland. En ook zij opereerden vanuit Frankrijk. Dat andere succes, dat was Ela Ela. Het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and Hits, dat is voor het Engels beatbandje The Four Pennies. Een nummer uit 1965 van deze band met leadzanger Lionel Morton. Ja, inderdaad, ik ga naar huis zometeen. Dit nummer heet namelijk Until It's Time For You To Go.

The Four Pennies Until It's Time For You To Go. En dat is het inderdaad. Ik ga mijn koffertje weer pakken en naar huis. Hier vanuit onze studio wens ik iedereen voor straks een welterusten. Goeienacht rust, mooie week. En nou, volgende week zondag om 8 uur dan hoop ik er weer te zijn. Tot dan, hoi je!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek

0: bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitte mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid.

dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn adem stokt als ik je weer zie lachen. Mijn lichaam trilt als jij mijn hand aanraakt.

0: met me mee. Hey, hey.
1: Dit is Take It Easy. Een streling voor je oren.

0: bij weg te dromen.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame. @omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres.

0: voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Lekker bij weg te dromen.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst. Aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje.